En nou verander die emosie binne enkele sekondes. Alfred Hitchcock wou aanvanklik hê die beroemde storttoneel in Psycho moes sonder musiek wees. Bernard Herrmann het toe musiek daarvoor geskryf. Hitchcock het dit gehoor en toe van plan verander. Herrmann gebruik net strykers, maar laat hulle hoog, skerp en byna aggressief speel. En die kort herhalende akkoorde klink amper soos krete en skep onmiddellike gevoel van paniek en gevaar. Kom ons luister nou na Bernard Herrmann se The Murder uit Psycho. Ek dink ons beleef almal min of meer dieselfde emosie wanneer ons hierdie stuk hoor.

0: En dit was Gees Mewes met Geef Me Je Angs. Wat ek altyd tref van hierdie lied is die mooi gedagte dat iemand bereid is om jou vrese en onsekerhede saam met jou te dra. Maar dit werk ook andersom. Die verteller het self nodig om te voel dat hy behoort. Twee mense wat mekaar dus in hulle kwesbaarheid vind. Angs kan natuurlik diep en ingewikkeld wees. Maar vir sommige mense hoef jy net een woord te sê. Tandarts. En as iemand gewone menslike vrees in 'n storie kon verander waar 'n mens eintlik lag, dan was dit nou Tolla van der Merwe. So dis nou tyd vir die verrassingsgedeelte van vandag se program. Ons gaan nou luister na Tolla uit Spies en Plessie en 'n besoek aan die tandarts. Die doel is om jou 'n hele klomp emosies saam met die humor te laat ervaar. Geniet dit.
1: Ek moet jou nou sê, die eerste keer wat ek tandarts toe gegaan het, was ook al 'n paar jaar terug. Toe die tandarts ons nog hierdie glasspuiter gehad. Wat hulle vol gif getrek het, hulle so aanspuit. En weet, hy het die mense maar so gesikkel om te oorlewe. Die ouers nou laat hulle nie kan, bietjie aandag as jy dan man se tanden. Die tyd wat jy nou tandarts toe gaan, daar is hier nou al so 'n paar wat so in 'n toestand is, dat hulle die goed nie meer kan stoppen, hulle moet nou uitbreek. So kom ek aan nou daar by die tandarts, maar as ek moet maar bang maak, hou my nou maar groot man. Dan stap ek nou daar by die deur in. Dan sit ek daar in die wachtkamer, die hele wachtkamer sit nou vol mense. Elke man met 'n boek. Sit ek ook, val ek ook maar aan een boek van 1957. Hy is genoot. Maar ek sien niks, ek blij net weer. En dan hoor ek die binnen skree, kind, verskrikkelijk. En dan hoor ek die vrou die laag me sê, hy het sieke sy leven raak geboren. En denk ek, vader, wat wacht nou van my? Dan verskuif ek so even op die stoel. En dan sê die stoel so een soort kraak, dat al die mense vir jou kyk. En dan skryf jy nou heel tyd weer rond, dat die stoel die selle kraak. Maar hy kraak nie weer soos hy nou net gekraak.
2: Daar raak dit nou achterdog weg,
1: die
2: kraak.
1: Dat die mense nou kan hoor, as jy wat so gekraak het. En dan later, dan sê hulle, dan roep man jou, dan slaan jy die boek toe, jy weet nie eens wat er blad sê, en sê jy neer, en dan stap jy nou hier in, en dan maak hulle die deur vir jou op, en dan is nog al zo'n mooie regenersie, met zo'n kort rokje, en dan sit jy nou daar op een stoel, maar hier binnenkant lyk het voor die vader nou net soos een lanceerbasis van een satelliet, en die tangen, en die voeten, en die kromarms, en die boren, en die punten. Maar ek is saam, maar ek sê jou nog redder, ek is bang. En dan sit ek aan in die stoel en ek trap, toe ek op sit, toe trap die man hier binnen, ek achter die oor val, my bek sal van sy opgaan. En hier draai en ook aan met sy rug na my toe, en ek sien die trek die spuit vol gif. Maar die ding het een naad en so dik is my punt. En dan druk ek aan met die wind so uit, en dan val hier so paar druppels hier af. En dan draai daar om en dan sê, maak gauw op jou mond so wit as jy kan, en dan maak jy nou jou mond so wit op. So dat jy hem nog nie heel wit opmaak. En dan kom duik jy nou hier in jou bed en met die spuit. En dan probeer jy nou hier een clear plek soek. Wat jy kan doodspuit en dan druk jy in die eerste skoot verkeerd. Dan is nou hier tegen een tandwortel vast. En dan bij jy die ding, maar jy sê nou maar niks. En jy is dapper aan die nerves is mooi. En dan druk jy nou die gif en dan schoel jy loop het in jou tandvlees af. En dan trek hem en dan staan die naald net zo. En dan haal jy net een bitter in. Hy let jou wees. En hy schoen, hy had so'n bordeltje met zo'n plastic rubbergeitje en dan steek hem, dan hang die bordeltje met zo'n boek. Dan sien jou trek hem vol. Dan haal hem af en dan druk hy weer die windje zo uit en dan kom. En dan sê hy maak op. En dan kom hy nou met menem. En dan kom steek hem nou onder jou tong in. En dan voel jy, oh, amper zeggen, daar vang hy nou een klier. En as jy die klier zo spuit, dan krijg je genadig zo'n dooitje. En dan vang hy nog een mangel bezig uit. En die arm is dood uit, hy draai hem net. En dan krijg jy die mangel. En as jy hom dood spuit, dan voel jy aan, nou jy beroester, want jy heel diep aan raak dood. En jy arm raak zo in die zak. En as jy nou die spuit uittrek, jy weet, daar begin, hulle is nou met jou gezin. Of hulle is jou jaren. En vraag hulle ook nog altijd jou. We gaan nou bij die huis, nou Tolla en zo. Nee, en dan zei nou wat. Een zware diester lukt, hang zo af. Een zware, ik praat met de andere man te bek. dan kom die man in die nas, nou so een blinkskorteltje vol tanden. En dan kom ze nou weer in jouw bek nou weer. En dan damp jij hoor. Dan maak je maar je oor toe. En dan zie je je oor in die genaren. En dan hoor je je kraken. Hij zei nog wel eens aan lelijke knevel hier. En dan breek je met je bek uit, dat je zien, hoor je kraak, je kaken bent. Kum, val je daar aan de bak. En daar begin je nou tamelijk recht komen, want je weet me samen, nou die zaak is oor. Dan komt die nurse met zo'n zilver bakketje, legt ze miniatuurslop in met. En dan kom ze nou hier langs je bek en dan zei ze, stoel om. En dan zei ze, zo kwaad was ik om, zei. Maar nou wil je hem zo waardig als mogelijk schoen, die bakkie. En dan gooi je hem. En dan is hij in die baan. Ai, en dan feest je hem zo met een lattentje af. En dan bad hem. Dan feest je hem zo met een lattentje af, en dan is hij omdraai weer. En dan haal je hem. En die slaat je hem gooi. En dan gooi je hem. En dan is slaap op. En dan zo feest je hem af. En dan zei hij, waardig, jij is zo schaam. Je maakt het je ogen toe en dan druk je zo wat je in die gaten. En dan zelf, joh, je kan normaal gaan. En als je hier uitgaat, dan denk je, wacht. Als je nu tussen die mensen deelstapt, dan wil je aan een sigaret opsteken. En dan probeer je, dan je die sigaret aan. Dan zie je om je bek, maar dat is in de neus gaat. En dat is overal zo. En als je in die motor komt, dan zie je, nee, wat, dat maar een jingambi. En als je een jingambi hebt, dan reis je maar net om bij de huis te komen. En dan voel je nou die wattetje, en dan die jingan, en dan die kwam. Zo ben je al van het register aan de spietkop. Oh. Dan kwam je spietkop naar die venster toe, en dan zei hij, nou zal ik van het klaar maken. En zei hij, man, luister eens zo, ik heb van het register. Hij zei, ik kan wat. Hij zei, oom, maar ik heb mij zo fout. Kom gewoon samen, kom blaasje net hier voor ons op die dingetje. Oh. Hey, wat was jullie, man? Ik zeg, geen waardig. Hij zei, je nou bekleed, kijk hoe bloei je bek.
0: Daar was daar min mense wat 'n storie so kleurryk kon vertel soos Tolla van der Merwe. En na hierdie 6 minute groot lekkerte op jou oor, is daar eintlik net een stuk musiek wat kan volg. En dit is Nikolaj Rimsky-Korsakov se Flight of the Bumblebee. Die musiek beeld die gejaagde vlug van 'n hommelby uit. Ons gaan nou luister na die solis Niemi Hirvi en die Royal Scottish Nasionale Orkest met Rimsky-Korsakov se Flight of the Bumblebee.

0: Helene Wester blaas nuwe lewe in die musiek van Nana Muscuri. In Helene Wester sing Nana Muscuri. Etiberie Theater, Saterdag 29 Augustus om 3 uur. Kom beleef die onsterflike Nana-treffers soos The White Rose of Athens, Kukuru Kuku Paloma, Bridge Over Troubled Waters en vele meer. Helene Wester sing Nana Muscuri. Etiberie Theater, 29 Augustus. Bespreek nou by ltickets.co.za.
1: Veel van Afrikaanse radio landswijd op 100 tot 104 FM.

Reis af vind ik kom, je handen in je hoed, je jas tot boog geknoop, je glimlach zoet, en die echo van jouw wegstap, en die woorden van jouw groet, le beloftes van jouw omdraai.

zondag voor my deur kom weg. Sou ek jou eens laat wegvind deur die lig of met die lang pad na somervisioen waar ek jou soen.

loslaat, voor mij jouw boodschap brengt. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals misrein in die ogen, kleef jij aan mij.

Gewonnen na al die tijd, hoe ik het misverstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, de lange baan. Gebel waar je landlijn, nummer op je nieuwejaarsfeest.

0: is hier by my.
1: Een boodskap van geloof, hoop en liefde. Dis 'n universele taal. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.

0: Nog een koppie koffie hier op RSG, gesing deur Lucas Marie. De Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons is by ons laaste gesprek, saam met Leilani Kieter, een merkwaardige vrou, net hierna.
1: Die verlies van een geliefde is pijnlijk en nooit makkelijk nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat het saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafenisplanne betaal binnen 24 uur in contant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook 200 rand se ligtyd vir die belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is een gemagtigde FDV en gelisensieerde levensversekeraar. BSV is online, standaard tariewe geld.

Hier is ons nou by Roy Orbison, die man met die donker bril. Too Soon to Know is die een se naam, uitgereik in 1967.

In Des Opera van 30 Augustus luister ons onder meer na items uit Manon Lescaut van Puccini, Andrea Chenier van Giordano, Carmen van Bizet, Romeo en Juliet van Gounod en die Barbier van Sevilla van Rossini. Van die sangers wat gehoor kan word is Sonja Jontjeva, Jonas Kaufman, Anna Netrebko, Luciano Pavarotti en nieuwe stemme Nadine Sierra en Johannes Kamler. Dis Opera, Sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

Dolly Parton met Release Me. Ons ken haar natuurlijk vir die groot liedjies wat sy self geskryf het, maar Dolly kon ook iemand anders lied met haar eie stem en gevoel niet laat leef. Die volgende lied is geskryf deur nog een van country muziek se groot storievertellers, Kris Kristofferson. Hier is Dolly Parton met For the Good Times.

0: Don't let the old man in.
1: Toby Keith met Don't Let the Old Man In en voor hom Charlie Pride met Just Between You and Me. Jy luister na Country Klanke hier op RSG saam met my Jack Arend van die Dubai. Ons draai nou die kollege bietjie nader aan die huis. Hier is Gerry Pretorius en daarna skuif ons weer oor see met Highway 101.
2: Silver coins, that jingle jangle, fancy shoes, that hands and dimes.

0: Darius Rucker met Wagon Wheel en voor hom Alan Jackson met Chattahoochee. Dis countryklanke hier op RSG, goeie countrymusiek, oud en nuut.
1: Maak deure oop met Boba's besparings by Build-It. Koop 'n aluminium ingangsdeur vir slegs R3799.99. Slegs beperkte ontwerpe. Promosie geldig vanaf 24 Augustus tot 5 September. Terwyl voorraad hou. Wees en wees geld. Bas Deals is nou aan. Slegs by Build-It.
2: De Vrouw Producties biedt mij trots aan. Leon van Nierop zei het van Verlangekraal. Voor die eerste keer op die verhoog. Het Heiberg, die weggooikind wat Verlangekraal zijn naam voor altijd zou verewig. Empress Palace, 28 tot 30 augustus. Af die Forum Theater, 25 tot 27 september. Bij de Etienne Rousseau Theater in Sasselburg, 8 november. Rudepoort Stadstheater, 11 tot 14 november. Bespreek nou bij ltickets.co.za of bij verlangekraal.co.za.
3: Jy lyk doodmoeg.
4: My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
3: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
4: SA Sleep Lab?
3: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
5: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
6: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
7: Country Treffers op RSG.
0: Welkom terug by Country Klanke hier op RSG. Ons kop die tweede gedeelte af met 'n lied uit die rolprent Paint Your Wagon van 1969. Hier is Lee Marvin met Wandering Star en daarna hoor ons een van country musiek se groot storievertellers, Merle Haggard.

Mel Haggard met Sing Me Back Home en voor hom Lee Marvin met Wandering Star. Twee heel verskillende stemme, maar albei deel van daardie groot country en western vertel traditie. Volgende hoor ons die Bellamy Brothers saam met die Bacon Brothers.

Die Bellamy Brothers en die Bacon Brothers met Guilty of the Crime. Jy luister na RSG Countryklanke, vanaand saam met Jacques Arendt van die Dubai. En ons bring weer een Suid-Afrikaanse stem na vore. Hier is die Lis Matron met haar huldeblyk aan die muziek van June Carter.

Dit was Elis Matron met haar June Carter keerspel. Lekker om ook ons eie kunstenaars tussen die groot internationale country stemme te hoor. Ons bly vir die volgende twee opnames nader aan die huis. Hier is Rocking Horse en daarna Joanna Field.

Joanna Field met Butterfly, Butterfly, en voor haar was dit Rocky Horse met Full Moon, Empty Heart. En daarmee begin ons koerskies na die einde van vanaandse countryklanke. Baie dankie dat ek en jy vanaand weer saam kon kuier met country muziek. Ons het ook kort stilgestaan by Dolly Parton, 'n buitengewone kunstenaar wie sy stem nou stil is, maar wie sy liedjies en stories nog lang deel van country muziek sal bly. Ek groet jou met Abba en Fernando. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis van Eddie Baai.

Die jongen is een woemie met sweeties. Staan bij school ze hek. Spring jurk van die dochters, wat zijn ogen zo laat rijk. Die lamrots in zijn melk, rolnoot in zijn zak.

De mensen en het glas bloed. Net nog een statistiek, waar ons dagelijks mos begroet. Binnenkant beeld van liefde, hij leeft aan een manse vrouw. De kop in die dode oe staat naar die

Cornel is recht man bij Landerne. Herman in squatterkamp. Druffel caviar en kreef. Duw een mini pap en stamp. Lefties is gesoken wook. Rechts is verlangen apartheid. Hoe hartland, geboorteland, waar gaan jou kinders heen in tijd?

Holy Ghost jou praise en sy span. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3. Peter Coffey and Friends is volgende op ons lysie. I surrender.

Veilig in sy hand, die opname deur Neville D. en Rochelle Liedeman. En nou, Annelies Wiet so in die gees van Vrouwe Maand, Vrouwe wat glo. En Jimmy Swaggart net daarna, Never failed me yet. Maar eers Annelies Wiet met Vrouwe wat glo.

Dis Opera van 30 Augustus luister ons onder meer na items uit Manon Lescaut van Puccini, Andrea Chenier van Giordano, Carmen van Bizet, Romeo en Juliet van Gounod en die Barbier van Sevilla van Rossini. Van die sangers wat gehoor kan word is Sonja Jontjeva, Jonas Kaufman, Anna Trepko, Luciano Pavarotti en nuwe stemme Nadine Sierra en Johannes Kamler. Dis Opera, Sondagaand om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.

Welkom, dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met my, Jackie January. Nathaniel Bassey, There is a Place. 'N Mooi loof en aanbiddingslied.